0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldie.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas en ook sommige ziekenhuizen. Afdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kanthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

overvol schoolfeestje heeft gisteren gezorgd dat we deze plaat draaien vandaag op de radio. Want ik hoorde dat nummer daar en ik dacht bij mezelf wel, we gaan dit nummer eens draaien op de zondagmorgen om 9 uur in Hallo Weekend hier bij Radio Nova.

0: Goedemorgen allemaal, het is 9 uur hier bij Radio Nova. Welkom, dit is Hallo Weekend dat we weer gaan doen tot en met 12 uur. Het is een zonovergoten zondag, Gerda, maar het is van de nacht wel anders geweest, hè?
1: Ja, het was vannacht klank en lichtspel.
0: Het was klank en lichtspel en zo staat ook uitgebreid te lezen via het internet. We hebben het net allemaal vernomen in het nieuws. Er zijn weer plekken waar dat het weer redelijk lelijk heeft gedaan. Ik moet zeggen, Gerda, wij zijn
1: er hier weer goedkoop vanaf gekomen.
0: We zijn er goedkoop vanaf gekomen. We hebben wel heel veel licht gezien, maar wat de regen betreft. Ik leesde van onze weerman. Wat blieft?
1: Je leesde? Je leesde iets.
0: Oh, okay. We zijn er goedkoop vanaf gekomen. Onze weerman Erwin Franks heeft laten weten. Galmaarden was 2 litertjes, hè?
1: 2 liter op een half uur, zeker?
0: Oh, dat is niet zoveel, hè?
1: Was in de 30 liter of zo?
0: Ja, 30 liter. Ik had eigenlijk liever wat meer regen gehad. Dat zou heel goed geweest zijn voor ons tuintje. Maar we hebben het allemaal weer gehad.
1: Nou, als we 2 liter al gehad hebben, is
0: het vanmiddag zou het nog een beetje kunnen gaan regenen. Dus we zullen het allemaal wel zien. We gaan in ieder geval jullie favoriete muziek hier draaien op de radio. Dus hebben jullie iets in gedachten? We gaan jullie zometeen even laten weten.

0: Ze heeft een klein beetje een moeilijke periode achter de rug. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar man. Ja, verstaan we dat dat dan allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat. Maar Gerda bracht mij net van op de hoogte dat ze terug aan optredens is begonnen. Dit was El Mundo Bailando. Dat was inderdaad Belle Perez. We moeten dan naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Karin. Hoe gaat het ermee?
1: Goed. En zweterig, jong, van het weer.
0: Ja, ja. Hè. Karin, als ik het allemaal goed begrepen heb, gaat die extreme warmte na vandaag... vandaag wordt het nog een graadje of 30, maar na vandaag zou het allemaal een beetje beter moeten worden. Hè? Dat zijn alleen maar goede vooruitzichten, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar. Hè? Dus we gaan naar een normale 25 graden. Dus als we dat maar een klein beetje aanhouden, dan komt het allemaal voor elkaar.
1: Ja.
0: Zeg Karin, vertel het eens. Hè. Waarom bel jij met Radio Nova? Want dat moet wel voor een plaats zijn, denk ik dan.
1: Ja, het is voor mijn mama Jurje Philips.
0: Ja.
1: Ook voor mijn twee zonen Bart en Stijn. Ook voor Ruffin en Martin.
0: Ja.
1: En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Dank je wel, Karin. Zeg Karin, en welke plaat mogen wij voor jou draaien?
1: Van Kalu,
0: het leven danst Sirtaki. Dan zitten we al meteen in Griekenland. In een land waar jij heel veel liefde voor hebt. Hè?
1: Ja, dat is waar.
0: En die plaat die wordt gezongen door de jongens van Club Draai. Zeg Karin, maak er nog wat leuks van vandaag?
1: Dat ze me probeert te doen.
0: Ja, geniet van onze muziek en graag tot de volgende keer, Karin.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dag Karin. Jouw plaat komt er nu aan.
1: Ja.
0: Dag Lucas, dag Karin.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Nova.

0: ben hier blijkbaar enkele zaken vergeten. Ja.
1: Toch? Inderdaad, ik heb zelfs de tijd niet gekregen om iedereen een hele goede morgen te wensen.
0: Voilà.
1: Bij deze is dat gedaan.
0: Ja, laat u gaan, Gerda. Doe maar eens de mensen een hele goede morgen heten. Welkom bij Radio Nova. Maar het is aan u. Doe maar.
1: Ja, dus allemaal heel fel welkom bij Radio Nova. Wij draaien vandaag jullie platen. En jullie platen die kunnen wij draaien wanneer jullie ons een berichtje sturen.
0: Ja.
1: Via de website www.radionova.be of via de Radio Nova app. Maar het kan ook via onderstaand plaatje op onze Facebookpagina met onze foto daarop.
0: Inderdaad.
1: En het kan ook natuurlijk via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Voilà. Ben je nu gelukkig?
1: Ik ben veel gelukkiger. Ik kan het niet geloven.
0: Ja, dat vertellen zij. Er zijn al verzoekplaten binnengekomen. Hè. Welke mogen we draaien? Hè?
1: Wel, Molly Meinaerts die heeft ons een berichtje gestuurd. Gewoon om een plaatje aan te vragen. Eentje van Jannes. Zegt draait er maar eentje van Jannes gewoon voor jullie.
0: Gewoon eentje van Jannes. En Jannes heeft er heel veel, hè?
1: Ah, wel, ja, mocht kiezen naar Rutte.
0: Dus ik mocht kiezen, maar dat is een hele moeilijke opgave. Want ik heb hier zoveel platen van Jannes. Maar ik heb er wel eentje gevonden.
1: Je moet weten, Ruud is een weegschaal. Dus dan is het moeilijk kiezen.
0: Ja, ik ben een weegschaal van horoscoop. Dus het is heel veel wikken en wegen. En dan vragen ze aan mij eentje van Jannes. Doe maar iets. Ja. Dan moet ik gaan zoeken. Maar ik ben uiteindelijk bij deze gekomen. Het geeft een beetje een zomersgevoel op de radio. Het geeft een beetje een vakantiegevoel. Wel, dat draaien wij dan. Ik wil altijd bij jou zijn.
1: Heel bedankt.
2: In je

0: Ja, een klassiekertje, hè. En voor de allerfijnste klassiekers zitten jullie natuurlijk bij Radio Nova op de allereerste rij. Dat was Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Hello Gerda, hebben we nog verzoekplaten of is het allemaal nog een klein beetje stilletjes?
1: Het is nog stilletjes. Ik denk dat de mensen een beetje hetzelfde voor hebben als ik. Een beetje weinig geslapen, nog niet goed wakker.
0: En dat heeft er allemaal met dat weer te maken. Ja, hè? Die tuurlijk. Hoge temperaturen, die hebben er dan toch voor gezorgd dat wij

0: diertjes die natuurlijk ook problemen hebben. Ja. Vooral de jonge diertjes dan. En zij vragen dus aan de mensen om toch wel, als ze een diertje vinden of zo, van dat binnen te brengen. Want die jonge beestjes, die krijgen dan ook geen eten meer van de ouders en zo.
1: Ja.
0: Dus breng die beestjes gerust binnen bij SOS Wilde Dieren. En dat is op de Hoge Buizenmond in Gerardsbergen. En het telefoonnummer daarvan is 0468-282368. En ik zou zeggen, zet misschien ook thuis misschien een teltje met water.
2: Dat doen wij. Wij doen dat, hè.
0: Zodat de vogeltjes een keer kunnen gaan drinken, want dat is ook heel belangrijk, want die beestjes hebben ook dorst natuurlijk.
2: Ja, we lazen het van de week nog, hè. Een schaaltje water kan tussen leven en dood zijn, hè. Ja, en ja, wij geven de vogeltjes hier water. Dus heb jij iets te melden? Misschien dat telefoonnummer nog een keer, Gerda?
0: Ja, dat is 0468-28-23-68. En dat is SOS Wilde Dieren aan de Hoge Buizenmond in Gerardsbergen.
2: Dus, dat gezegd zijnde. We gaan dat straks nog een keertje meedelen als we wat verder gevorderd zijn hier in het programma over de dieren en het warme weer. Wakker worden, dat gaan we nu doen met de muziek van de Radio Nova. Jawel, dit zijn de feestgangers bij uitstak. Dit zijn de Romeo's. MUZIEK

0: Ja, de Romeo's hier op de radio. Gezelligheid. Ja, en als we bij de Romeo's zitten, dan zitten we al heel vlug bij Gunter Levy. En voor de mensen die een klein beetje bezig zijn met de soap, familie en dergelijke, wel Gunter Levy, Peter van den Bossen. Hij komt terug in familie, maar ik heb vanmorgen dan toch al in een interview gezien dat het maar voor heel even zou zijn.
1: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

0: Jawel, het is zijn allernieuwste plaat. Deze nieuwe voor Robert Pater. En blijf toch bij mij hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Mochten jullie net de slaap uit jullie ogen wrijven, wat wij heel goed begrijpen. Ja, dat zou allemaal zomaar kunnen. Welkom, tot 12 uur draaien wij jullie favoriete muziek hier op de radio. 0469-18-8360. Een bericht via onze Facebookpagina, de Radio Nova app, via onze website. Het kan dus uiteraard allemaal. Gerda is ondertussen een beetje wakker geworden en ze is volop muziek aan het zoeken wat ik dan allemaal wil draaien. Hier op de radio moet is een heel groot woord, maar ze kwam bij een zomers plaatje uit. Twini Lopez, Gerda.
1: Ja, inderdaad. Maar weet je wat, ik ben bezig aan een beetje ambiance muziek te zoeken, Ruud, want je mag niet vergeten, school is gedaan.
0: Ja, het is vakantie, hè?
1: Het is vakantie.
0: Want dat klopt toch eigenlijk niet? Want de vakantie is toch niet begonnen? De vakantie begint pas
1: op 1 juli.
0: Op 1 juli.
1: Ja, kijk, we zijn nu weekend. Er zijn nog 2 dagjes te gaan. De kinderen moeten hun rapporten gaan halen. En voilà, en dan is het gedaan. Ja, maar... Het is vakantie. De vakantie begint eigenlijk van het weekend al. Dus als het vakantie is, is iedereen in een goede stemming. En dan is er feest en dan is er ambiance.
0: Dus eigenlijk zouden wij van onze luisteraars vakantieplaten willen hebben.
1: Vakantieplaten of ambianceplaten, hè?
0: Ja, dus laat maar komen. Hebben jullie vakantienummers in gedachten? Hebben jullie nummers in gedachten waarvan jullie een heel goed gevoel krijgen bij de vakantie? Wel, laat het gerust komen. Dan gaan wij deze plaat draaien, Gerda. Op bezoek van jou, Twini Lopez. Yeah, you are my sunshine.
1: Yes. Yeah.

0: Ik heb de afgelopen week nog filmpjes gezien, Gerda, van Corrie Konings, die op het podium staat bij Danny de Rover en nog altijd zorgt voor redelijk wat fijne optredens. Ja, zomerse muziek op de radio, Gerda. En toen kwam jij terecht bij deze Pump Up the Jam. Technotronic.
1: Ja.
0: Gaan we dansen?
1: Ja, tuurlijk dan. Pump it up while your feet are stumping. Jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Ja, het klopt eigenlijk wel hoor. Ik zat er nog een klein beetje mee in mijn hoofd dat eigenlijk de vakantie pas begint de 1e juli. Dus volgende week woensdag. Maar eigenlijk het is weekend inderdaad. De vakantie is al begonnen voor heel wat mensen. Dus wij willen heel graag vakantieplaten draaien hier op de radio, Gerda. Ja, ik moet hier nog heel even op wachten op het nieuws. Het nieuws is onderweg van 10 uur. Dus vakantieplaten hè. En de mensen mogen dat doorbellen naar jou.
1: Ja, die mogen dat doorbellen op het nummer 0469-1883-60. Maar die mogen dan natuurlijk ook sturen via onze Facebookpagina. Daar staat een plaatje klaar. Via de website www.radionova.be. En ook natuurlijk via onze Radio Nova app.
0: Ja, Gerda, het is 10 uur. Dus dan denk ik meteen aan een lekker kopje koffie. Hè? Ja. Ga jij dat regelen?
1: Ik ga dat regelen.
0: En ik wil er heel graag een koekje bij. Dus dat komt allemaal in orde. Intussen tijd gaan we luisteren naar het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
3: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kanthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. 2 kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen.

0: Ja, zo zijn wij vertrokken voor deel 2 van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen bij Radio Nova. Welkom, welkom terug. We hebben nog tot en met 12 uur, Gerda.
1: Ja, inderdaad. Dus we hebben nog tijd genoeg. Hè?
0: We hebben nog 2 uur de tijd om jullie te vermaken. Dus we gaan voor de vrolijke vakantieplaten, zomerplaten. Alles wat leuk is, willen wij heel graag voor jullie draaien hier op de zondagmorgen. Er zijn er nog enkele binnengekomen zo net tijdens het nieuws. Die gaan we zo meteen behandelen. Maar ja, eerst een goede morgen. De koffie die ruikt weer heerlijk, hè?
1: Ja, hè?
0: En ja, ik zie een koekje liggen. Ik ben content. Dus we kunnen er tegen.
1: Ja, was precies al een beetje een... Aan het vergelijken.
0: Ja, ik was aan het controleren wat dat ik gekregen heb en wat dat jij genomen hebt. Dus, nee. Maar ik ga het zo meteen controleren. Ja, verzoekplaten Gerda, dus dat kan.
1: Ja, dat kan via onze Radio Nova app. Dat kan via onze website www.radionova.be. Dat kan natuurlijk ook via onze Facebookpagina. En dat kan via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Inderdaad, leuke vakantieplaten, leuke zomerse platen in gedachten. Jullie mogen ze nu doorsturen. De lijn die staat hier ondertussen open. En er is net een verzoekplaat binnengekomen, Gerda. Dus vertel eens.
1: Ja, wij kregen een verzoekplaat binnen van Patrick van Liedekerke. Ik weet niet echt of dat een ambiance nummer is. Ik denk het niet.
0: Nee, denk het niet, maar het is wel een heel mooi nummer. Dus dat gaan we zeker draaien. Dus vertel maar.
1: En hij schrijft: goedemorgen Gerda en Ruud. Is het mogelijk een nummer van Elvis Presley te draaien voor iedereen die je kent en voor alle medewerkers van Radio Nova? Als het kan, het nummer Love Me.

0: hij trekt op dit moment nog door Vlaanderen, geloof ik, met zijn Wiltura-nummers. Deze Christophe, deze was uit de oude doos natuurlijk. Dat waren die welbekende Zeven Zonden. Naar de telefoon nu. Goedemorgen, Irene.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, hoe is het ermee?
1: Oh, warm.
0: Zeg, Irene, je hebt me aan het zweten gebracht, hè?
1: Ja, aan het geloven.
0: We hebben een nummer gevonden dat jij heel graag wilt horen op de radio. Maar Irene, ook het warme weer, een klein beetje verteerd of...
1: Een beetje, maar.
0: Hang het nog in huis?
1: Ja, het hangt hier nog. Goed in huis.
0: Het zal gaan verdwijnen. Vandaag nog redelijke temperaturen, maar morgen, vanaf morgen wordt het een normale 25.
1: Dus. Ja, het zal wel. Amai.
0: het is er een beetje over geweest. Hè? Iedereen, op een gegeven moment ga je vertellen, van we gaan het er niet meer over hebben, maar we moeten helaas wel. Hè? Want overal staat het wel te lezen. Het weer. Ja, inderdaad.
1: Ja, het is waar.
0: Inderdaad.
1: Maar we leven op hoop.
0: Inderdaad, het wordt allemaal beter. Maar Irene, jij belt naar de radio, dus jij wil muziek horen. Jij wil graag een nummer van Alain Barrière en Mavie. We gaan dat zo meteen draaien. Voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Ja, eerst en vooral voor ons Nora, voor ons Olivier en zijn vriendin. Voor heel mijn familie, vrienden en kennis over heel het Radio Nova team. En speciaal nog een spoedig herstel voor Anja.
0: Zagers. Klopt.
1: Van
0: onze Bakker. onze collega Bakker. Jan Bakker.
1: Ja, en de groetjes ook aan Bakker.
0: Oké. Okay. Zeg, Irene, mag ik een toffe dag wensen? Hè?
1: Ja, dank u. Maar ik heb nog Rufin en Martin ook vergeten.
0: Ah, Rufin en Martin. Als er nog zijn, wij hebben tijd, Irene. Dus,
1: ik weet.
0: Heb je er nog in gedachten?
1: Ja, ik denk het niet, maar alleen moest ik iemand vergeten, sorry.
0: Geen probleem, hè. Ze weten wie dat je bent, Irene, en het is met de allerbeste bedoelingen, hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Voilà, we gaan Mavie draaien en dat allemaal van Alain Barrière.
1: Ja, dank u wel en nog een fijne zondag.
0: Een fijne zondag, Irene.
1: Ja, dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.

0: Heb jij net als iedereen favoriete platen in de gedachten die je heel graag wilt horen op de radio? Jawel, dan mag jij dat natuurlijk ons altijd laten weten. Dit was Alain Barrière, dat was uiteraard zijn welgekende Mavi. Oh.
1: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

0: Ja, Gerrit, het is jouw liedje, hè? Dus vertel maar, wie was het?
1: Jody Bernal,
0: zeker, Jody Bernal en Kissy Keno. Ja, nu overval ik u, hè?
1: Ja, maar dat mogen we niet doen. Dat weet ik
0: toch. Ja, Gerda zit hier allemaal zomerse muziek op te zoeken. Want dat moeten we draaien en dat moeten we draaien. Dus ik start die plaat in. Ik vraag haar. En Gerda, vertel maar. En dan, ja, dan val
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dat weet ik net meer, hè. Ah, ja.
0: Inderdaad. Hey, favoriete plaat in gedachten. Zomerse muziek op de radio. Ja, ik heb hier net een hele kom koffie achter elkaar naar binnen gewerkt. En
1: daarvan komt de vocht komt alle kanten
0: ja,
1: uit,
0: hè? Het zweet breekt mij uit hier. Ik denk dat je die raam terug moet opdoen.
1: Ja, dat is geen avans.
0: Want dat zorgde voor een klein beetje zomerse ja, lekker windje.
1: Je moet een beetje
0: ja, Marimodo, Gerard, die draait op dit moment. En op vrijdag. Gert Verhulst en James Cook hier bij Radio Nova. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen.

0: Ja, op korte tijd heeft hij 2 nummers uitgebracht. De vorige was De Klompendans. En toen kwam hij plotseling met dit nummer op de proppen. En op een paar weken tijd, jawel, was er de ene keer deze No Problemo. Dat was Thomas Julian. Voor de mensen die denken van, Ruud, die kennen wij niet. Wel, Thomas Julian is zanger, accordeonist. Hij heeft een hele tijd op Zwier geweest samen met... met Luc Steno. Met Luc Steno, inderdaad.
1: Die vandaag trouwens jarig is.
0: Is Luc Steno jarig? Dat hebben wij er straks niet meegegeven. En hoe oud wordt Luc Steno?
1: Hij is jong nog, 62.
0: Hij is nog jong, 62. Wel, dan stel ik voor dat we straks nog een nummer draaien van Luc Steno. Hebben we al gedaan. En Jannes moeten we vandaag ook nog een keertje draaien. Want Molly heeft er al nog achter gevraagd van... Hè, ik hoor zijn muziek heel graag. En ik heb haar beloofd dat we straks nog een nummer van hem gaan draaien. Gerda, richting Tirol heb jij mij gevraagd?
1: Ja. Anton, hè?
0: Anton aus Tirol. Wel, we gaan het draaien hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Goedemorgen allemaal.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
0: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

0: Ja, er gaan geruchten rond dat dit de nummer 1 gaat worden in Nederland in de zomer van 2026. De zwoele zomernachten, dat was de nieuwe Rutger van Barneveld. Ga naar verzoekplaten, vertel maar.
1: Wel, ik kreeg hier nog een berichtje binnen van Frank de Groef, onze collega. En hij schrijft, goedemorgen Gerda en Ruud. Graag zou ik de plaat van Martijn Douma. Ik kan vandaag de hele wereld aan. En dat voor alle luisteraars van Radio Nova.

0: Het is een jonge kerel die nog volop zoekende is in de muziekwereld. Hij heeft zijn eerste nummers uitgebracht. En dit nummer, dat kenden we origineel van Jannes. Maar nu dus gezongen door Martijn Douma. Ik kan vandaag de hele wereld aan. Een plaat die werd aangevraagd door Frank de Groef. En over Frank de Groef gesproken. Je hoort hem de komende week weer elke dag hier op de radio. Tussen 2 en 4 uur in de namiddag.
1: Ja, en ondertussen kreeg ik hier nog een berichtje binnen van Maddie de Smet. En zij schrijft graag een liedje voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova. En ze vraagt de plaat aan van 5000 Volt, I'm on Fire.

1000 volt en I'm on fire. Hebben jullie ook van dit soort platen in gedachten? Wel, laat het ons gerust weten. Hè? 0469-1883-60. Hey. Een berichtje via onze Facebookpagina. Via de Radio Nova app. Het kan allemaal. En ondertussen, hey. Ja, horen we hem al op de achtergrond. Live. Go!

ja. Dat noemen ze het allerleukste live werk. Heerlijk meedoen. En dat allemaal met deze prachtklassieker van Peter Koelewijn en zijn Rockers. Ik heb hem ooit eens live aan het werk mogen zien. Mwah, wel een keertje of 2, 3. En toen brachten ze uiteraard dit prachtige nummer. Dat was inderdaad Kom van de Dag Af. We gaan richting 10 uur. Het nieuws komt eraan. Daarna gaan we verder met deel 3 van Hallo Weekend hier bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kanthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steen-Okkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig anders.
3: Inderdaad, ook dit uur zijn we weer eigenzinnig anders. En gaan we trachten jullie favoriete muziek hier weer te draaien. We hebben nog een uurtje de tijd voor jullie verzoekplaten via 0469-18-8360. Een bericht via onze Facebookpagina, via onze website. En dat kan allemaal. Ja, we komen er meteen in, want we moeten direct naar de telefoon. Goedemorgen, Rufin.
4: Ja, goeiedag, Ruud. Het is via plaatje aan de vrouw.
3: Dat kan, jong. En vertel eens, hoe is het ermee?
4: Goed, hè?
3: Ja. Een beetje de warmte en een beetje verteerd?
4: Oh nee, kul.
3: Ja, het is een beetje te veel. Hè. Hier op dit moment in de studio met al die apparatuur en dergelijke. Het is hier ontzettend warm, maar we trachten toch de luisteraars te verwennen. En Rufin, zeg eens jong, wat kunnen wij voor jou betekenen?
4: Wel, prinses van de nacht.
3: Prinses van de nacht. Jij wil dat heel graag horen van William Scherning, maar... we zijn hier aan het zoeken geweest. Ik ga zorgen dat we dat nummer in huis hebben. Dan zullen we dat binnenkort kunnen draaien. Maar het zal Jannes worden.
4: Oh, maar dat is ook goed.
3: Dat is ook goed. Ah, dat is heel goed.
4: Ik had wel William, als ik er geweest ben, had ik hem gezegd. Ik vond zijn versie beter.
3: Ah, oké. Okay. We gaan proberen die man te contacteren. En we gaan proberen om die muziek hier in huis te krijgen. Zodat we dat binnenkort hier een keertje kunnen draaien. Maar de prinses van de nacht, Rufin, voor wie mogen we dat allemaal spelen?
4: Wel, voor iedereen. Ik
3: heb een lijst gegeven. Ja, maar doe maar rustig, jongen. We hebben al een tijd. Doe maar lekker op uw gemakje.
4: Ja, ja. En dat is voor mijn vrouwtje Martin.
3: Ja.
4: Voor Lief en Pierre. Karin en mijn zus Karin en Jan. Een veel beterschap. Karin en Jurgen. Lydia en Rick. Anja en Jovan. Het volledige Nova-team. Carla en Stef. Frank de Groef. Ruud en Herda.
3: Dank u.
4: Monique en Eddy. Rita en Johnny. Irene. En zeker Irene niet vergeten. Ja. Nora, haar zoon. En zijn vriendin. En voor iedereen dat ik zo vergeten wil.
3: Voilà. Hebben we iedereen gehad?
4: Ja, met iedereen.
3: Allee, vooruit. Zeg, Rufin, dan gaan we jou nog een hele fijne zondag wensen. Hè? En we gaan, we gaan jouw plaat draaien. De Prinses van de Nacht. En dat is inderdaad een nummer van Jannes en William Scherling. Goed onthouden, hè. We gaan hem binnenkort draaien.
4: Oké.
3: Allee, tot de volgende, hè. Ja, dank.

0: zong het al heel lang geleden hoor, zonder het te weten. Maar dit was Spik Splinter Nieuw, een nieuwe single voor Ivan Verelli. Hier bij Radio Nova in deel 3 van lunchen met Hallo Weekend. Lunchen met Rutte, dat is pas morgen. Maar dat komt omdat we zo'n klein beetje in die flow zitten. Gerda, ben je er ook nog?
1: Ik ben er nog, ja. Het wordt hier warm, vond ik.
0: Het wordt hier heel warm in de studio. Het lijkt wel of dat het nog warmer is dan de afgelopen week. Ik weet niet.
1: Ja,
0: nochtans, alles staat hier open en dergelijke. Dus het is een beetje... Is dat een voorbode van hetgeen dat vanmiddag misschien nog wat gaat komen? Want ik lees hier toch wel berichten. Vanmiddag kans op regen. Plaatselijk toch nog wel wat onweer en dergelijke. Maar het zou niet meer zo intens zijn als de afgelopen nacht. Dus wie weet wat dat allemaal nog gaat brengen. Gerda, hebben we nog verzoekplaten klaarstaan?
1: Nee, maar er komt er eentje aan.
0: Er komt er eentje aan, want de telefoon die gaat ondertussen. In de tussentijd gaan wij luisteren naar een geheel gezellige...

0: ja, lekkere uptempo muziek. Dat waren uiteraard The Pretenders en Don't Get Me Wrong. Naar de telefoon. Goedemorgen, Martien.
1: Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Ja,
0: ja, het is de morgen. Hè. Officieel ja. Om 12 uur ja, schakelen we over naar de middag. Hè.
1: Ja, het is wel, hè. Ja.
0: Hoe is het ermee, Martien?
1: Wel redelijk, hè.
0: Ja? Beetje aan het genieten van de muziek?
1: Van de muziek, maar niet van dat weer.
0: Niet van dat weer, nee. Dat is bij heel veel mensen zo. Ik hoorde jou net met Gerda nog babbelen. De ene keer is het zus, dan is het goed weer, dan is het ook niet goed. Straks gaat het regenen, dan is het ook weer wat minder. Dus ja, we zitten er zo wat middenin, hè. Het is gewoonweg te warm geweest.
1: Voilà.
0: Laat het ons daar... Ja?
1: Ruud, we zijn Belgen en we zijn niet content, hè.
0: Ja, maar dat is, ja, eigenlijk is dat waar, hè. Ja, ik denk dat veel mensen zeggen zo van, ja, hè, we zijn eigenlijk nooit content.
1: Ja. Yeah.
0: En we moeten altijd wel iets hebben om een klein beetje over te zeuren. Laat het me beschaafd blijven.
1: Dat is juist. Mooi.
0: We gaan pakken zoals het komt, Martien. Zeg, ja, vertel het eens, hè.
1: Ja, wel, ik had graag een plaatje nog gevraagd van Danny Christian.
0: Ja, de liefde is als een roos, hè.
1: Ja.
0: En wow. Voor wie mogen we dat allemaal draaien?
1: Ja, wel, eerst en vooral voor het hele Nova-team, familie, vrienden, kennissen, iedereen dat kent, iedereen dat ziek is en iedereen dat nooit geplaatst krijgt.
0: Voilà. Hebben we daar iedereen mee gehad?
1: Ik denk het wel, hè.
0: Ah, oké. Martien, dan gaan we jou een hele fijne zondag wensen. Ook daarvoor ja. Rufien. En we gaan voor jou Danny Christian draaien. Is dat goed?
1: Dank u wel.
0: Merci, hè. Dag, Martien.
1: Ja, nog een goede zondag, hè.
0: Yo, da.
1: Da-da.
0: Da-da.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Ja, lekker warme muziek op de radio. Hè? In Hallo Weekend hier bij Radio Nova. Dat was Los Bravos en dat wel met Black is Black. Heather, je hebt me straks gevraagd of dat we nog een nummer konden draaien van Pussycat.
1: Ja, inderdaad. Want Tony Villet, of hoe noemt ze daar?
0: Tony Villet.
1: Die was deze week jarig. En ik heb gezien dat hij wel nog heel veel fans eet.
0: Ja, ja, enorm veel gereageerd op onze Facebookpagina.
1: Ja, ja,
0: dus ze was jarig en dat bracht ons dan toch op het idee om van deze band, Pussycat, die we natuurlijk kennen van Mississippi, van Georgie, Smile, dat was zoveel. Maar er was ook dit nummer, een beetje een zomers liedje. En dat heet Doin' La Bamba. Pussycat op de radio hier, nog tot en met 12 uur in Hallo Weekend. 0469-1883-60. Een bericht via de app of de Facebookpagina. Het kan dus allemaal voor jouw favoriete plaats. In de tussentijd...
1: Intussen 73 geworden.
0: Intussen 73 al geworden. Oh, dat gaat vooruit. Dit is Doei Lambamba dus. Dit is Pussycat. We wensen jullie allemaal een hele goede morgen.

0: Ja, zwoele muziek op een zwoele zondagmorgen. De temperaturen deze namiddag weer richting de 30 graden. En vanaf morgen zou het allemaal een klein beetje aangenamer moeten worden. Dit was dus Pussycat, dit was Doing La Bamba. Gerda, we moeten nog wat draaien op verzoek.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een berichtje binnen van Dominique. En hij schrijft, dag Ruud en Gerda, graag een plaatje voor mijn 5e huwelijksverjaardag met mijn lieve man Alin. Draai maar een mooi liedje. Een fijne zondag voor iedereen. Dus Ruud, een mooi liedje?
0: Een mooi liedje. Wel, ik heb er eentje gevonden. 5 jaar huwelijk voor jullie beiden. Wel, dan zijn jullie volgens mij nog altijd zot verliefd. Dit is Barkayel.
1: Proficiat.

0: Vijf jaar huwelijk voor Dominique en Aline. En inderdaad, nog altijd zot verliefd. We draaiden voor hen beiden deze prachtige nieuwe plaat voor Van Bart Kael. Het nummer dat heette dus Zot Verliefd. Naar de telefoon nu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud. Het is mee, Jurgen.
0: Dag, Jurgen. Hoe is het ermee?
1: Goed, hè.
0: Goed. Op het gemakskunde zondagmorgen aan het beleven.
1: Ik heb vanmorgen al wist te gaan fitnessen.
0: Jij hebt al wist te gaan fitnessen. Ola, dat was zweten geblazen.
1: Ja.
0: Of viel het, mee?
1: Wel, tussen de twee zo.
0: Tussen de twee, al even uit. Ja. Jij hebt al heel wat fysieke inspanningen gedaan wel. Alleen maar goed, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat is goed, ja. Dat
0: Ah, oké, ik zou het eigenlijk ook moeten doen. Het zou allemaal een stukje gemakkelijker gaan, denk ik dan. Zeg, Jurgen, vertel eens, hè. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ja, ik had een patje gevraagd van Frans Duits in ons cafeetje.
0: Ja.
1: Dat is voor mijn lead project Karin van Loek. Voor Martine en Pierre. Martine en Ruffin, bedoel ik.
0: Ja.
1: En Pierre en Godlief. Voor het hele Radio Nova team.
0: Dank u wel.
1: En ja, die mensen die allemaal luisteren naar Radio Nova.
0: De mensen die allemaal aan het luisteren zijn. En dat zijn er op dit moment heel veel. Dus ze zullen het allemaal wel gehoord hebben. Jurgen, mag ik jou hartelijk danken om te bellen. We gaan jouw favoriete plaat draaien hier op de radio.

0: Ja, ja, al van heel lang geleden hoor. Frans-Duits en Django Wagner en In Ons Café. Ja, Gerda, we gaan er zo meteen nog eentje draaien op verzoek. Maar jij had nog wat te vertellen over de vogels, hè?
1: Ja, maar ik heb een paar dienstmededelingen. Ik zou zo zeggen, dienstmededeling. Toeng, toeng, toeng, toeng.
0: Ja.
1: Dus, dienstmededeling 1. SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen. Die hebben het voor de moment ook moeilijk. Zo moeilijk als de vogeltjes en de diertjes buiten ook. Dus zij vragen ook als er mensen moesten zijn die graag een handje gaan helpen. Dus op vrijwillige basis natuurlijk. Dat die altijd welkom zijn. Want er worden heel wat dieren binnengebracht. Met het warme weer nu. Dus zowel vogeltjes als andere kleine diertjes. Ja. Vooral jonge diertjes dan. Die heel veel pech hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je dat wil doen, of als je een diertje vindt, je mag dat altijd binnenbrengen bij SOS Wilde Dieren. En dat is aan de Hoge Buizenmond in Gerardsbergen. En het telefoonnummer is 0468 28 23 68.
0: Oké.
1: Okay. Dus voilà. Ja. Dat is dienstmededeling 1.
0: Ja.
1: Dienstmededeling 2. Vanaf volgende week zijn Patrick van Bever en Patrick de Groot terug van de partij. Ze zijn alle twee weer, hun omstandigheden zijn weer een beetje normaler. Dus ze kunnen terug van haar beginnen.
0: De Patrikken zijn weer van de week vanaf morgen te horen hier op Radio Nova.
1: Ja, en dienstmededeling 3. Deze namiddag hadden wij eigenlijk voorzien als non-stop muziek.
0: Ja.
1: Maar onze collega Stef Lebenaert, die gaat de namiddagshow doen tussen 1 en 4.
0: Hij heeft vanmiddag zeeën van tijd, dus hij gaat jullie verwennen met de allerleukste muziek. Dus ook deze namiddag weer lekker blijven luisteren naar Stef Lebenaert. Dat kan dus bijna

0: een hele namiddag. En Gerda, we moeten nog een verzoekplaat draaien.
1: En wij moeten nog een verzoekplaat draaien. En die komt van Ruffin. En hij vraagt die speciaal voor Karin van de Loek. Want dat is toch wel zijn maatje. Mm-hmm. En hij vraagt The Wonder of You van Elvis.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Dit is
4: Nova
3: Radio Nova.

0: Ja, Gerda, vertel het maar, hè. Dat is een van jouw favorieten, hè?
1: Ah ja, Jimmy Samen, hè.
0: De nieuwe Jimmy Samen. Ja, en wie is Jimmy Samen? Want er zijn
1: Jimmy
0: heel veel
1: Samen, dat was de frontzanger van Get Ready, hè.
0: Inderdaad, Get Ready, enkele jaren geleden al volledig gestopt met de muziek. De band is uit elkaar. Maar Jimmy gaat verder en dit was zijn allernieuwste plaat en die heette...
1: Resiste,
0: hier.
1: En die plaat die draait wel heel goed, want hij heeft mij van de week gestuurd dat hij al nummer 9 stond in de... Wat was het?
0: Hola, heb jij contact met die mannen?
1: Ik heb met veel mannen contact, Ruud.
0: Hola, ik moet gaan oppassen hier. Inderdaad, Jimmy Samijn hier. Gerda, bijna aan het einde van het programma.
1: Ja,
0: maar we kwamen er deze nog tegen. 0-0.

0: feest.
1: Het gaat ongetwijfeld het geval zijn, hè? Fiesta aan de Costa, de komende vakantieperiode. Het lied even op zich wachten, maar ja, als we een instrumentaal muziekje draaien, dan wil dat zeggen dat we toegekomen zijn aan het einde van deze Hallo Weekend hier op de zondagmorgen bij Radio Nova Gerda. We kunnen er zo meteen nog eentje draaien, het nieuwe nummer van Radio Nova laten we zo meteen nog aan jullie horen en daarna is het over en out. En deze namiddag, Stef, Carla, Gerda.
2: Hola, en dan zeggen ze vanmiddag ik...
1: Nee.
2: Ja,
1: wat hebben we vanmiddag nog op de radio?
2: En vanmiddag op de radio is er Stef. Van 1 tot 4.
1: Ja.
2: De namiddagshow.
1: De namiddagshow met Stef Leeuwenaert. Dus straks van 1 tot en met 4 uur gaat jullie Stef gewoon lekker gezellig. Verwennen met de allerleukste muziek op de radio. Dus gewoon lekker blijven luisteren via radionova.be. Oftewel via jouw internetradio. Morgen zijn we alweer maandag en vanaf een uur of 11 gaan we dan natuurlijk weer lekker samen lunchen met Ruud doen. Doen we een hele week lang met de quote en de plaat van de dag en nog zoveel meer. We wensen jullie nog een aangename dag. En doe maar.
2: Ja, veel plezier allemaal nog. Geniet ervan. Geniet van de warmte.
1: De warmte.
2: Ja. Maar ik denk dat we het wel buiten al iets gezondere lucht is.
1: Er beginnen wolkjes te komen. Ja, dat wil zeggen wolkjes. Dat de voorspellingen voor deze namiddag wel kunnen uitkomen. Want ze houden deze namiddag nog plaatselijk wat regen. En er is nog kans op een onweertje. Dus allemaal afwachten wat het wordt. Een aangename dag verder. We draaien in deze nog. Zing mee met Radio Nova. De nieuwe single voor 2026. Maak er nog een fijne dag van. En graag tot volgende keer.
2: Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kanthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Bij de aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is de namiddagshow tussen 13 en 16 uur. Met Stef Leeuwenaert bij Radio Nova.

Een hele fijne zondagnamiddag. Ja, bij Ruud en Gerda waren heel wat verzoekjes. Ja, waar ik jullie ook nog eens voor bedank. Hè, dat jullie zo trouw zijn aan ons radiostation. We zijn vertrokken tot 4:00.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Falling Tears van Ronnie James. Ja, dat zijn zo van die klassiekers die wij graag horen op ons radiostation. En die regelmatig ook wel gedraaid worden. Hè. Ik wil een meisje. Dat is Joey Kraaij.

Ik geef jou even mee dat we vandaag temperaturen hebben om en bij de 29 graden met wolken en zon. En ik hoop dat je afgelopen nacht niet te veel last hebt gehad van dat lelijke onweer. De Willis Collection Daydream.

Vele platen worden gemaakt van de liefde, ik hou van jou en zoveel meer. Ook eentje van Lucas en Geo was dat en ik hou toch van jou. Dit is Donnie der Haaien.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Jij leeft nog elke dag in mij.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
2: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttrekker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Dit is de namiddagshow tussen 13 en 16 uur. Met Stef Leeuwenaert bij Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

Breek de stilte. Ja, dat zouden we allemaal moeten doen. Die oorlogen zouden moeten kunnen ophouden. Stef Bos en Bob Savenberg nog eens samen in 1991. Zo lang is het al geleden.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

Mooie versie. Ja, het werd gezongen ooit door Christophe. En nog eens een versie van gemaakt door Stam van Samang in 2015. Fantastisch gedaan trouwens. Hè? Hier is Otis Williams en His War.

Het is aan en uit en uit en aan en zo gaat het maar verder. Peter van Laat. Bernie Paul als een van de laatste platen in deel 2 van de Namaya Show.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpen in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondag tussen 13 en 16 uur. De namiddagshow met Stef Levenaert.

Vandaag zondag in de namiddag. Het is warm, ik weet het, maar we moeten ons toch wel gelukkig prijzen dat we die echte extreme tropische temperaturen een paar dagen toch kwijt zijn. Komende week hebben we ongeveer temperaturen om en bij de 25, 26 graden, wat veel aangenamer zal zijn. Tijd voor René Schuurmans.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

Kisses Sweeter Than Wine. Ah, oké, goed, dat wist je niet. Jimmy Rogers. Wel, Steve Tielis. Een plaat uit 2014. Heeft al heel wat platen gemaakt. En is eigenlijk begonnen als DJ. En nadien een zangcarrière uitgebouwd. In mijn hoofd zit weer dat liedje. MUZIEK

0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Stef Leeuwenaar tussen 13 en 16 uur in de middagshow bij Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.

0: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

That's the way I like it. Daar houden we ook van als we maar muziek kunnen draaien. Eigenzinnig en anders natuurlijk dan een ander radiostation. Casey en de Sunshine. Wat dacht je van Toast?

zalig. Ik hou ervan. Echt waar. Crazy. En Patsy Cline. 1961. Wij gaan afscheid nemen. Dit was de namiddagshow in vervanging van een van mijn collega's. En ik hoop dat je hebt genoten. Dit is Margot Bult. Tot morgen vroeg, 7 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuit is in Braschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévliegtuig. Alle inzittenden kwamen om. Het gaat naast de piloot om 5 instructeurs en een team van 5 verpleegkundigen die voor het eerst een parachutesprong zouden gaan maken. Het vliegtuig stortte al neer kort na het opstijgen. Wat er precies is fout gelopen is nog onduidelijk. Shari Bosuyt is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Bergs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Bergs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: België stuurt een BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort. Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova.

0: Nu beschikbaar voor Android en iOS of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: België stuurt een BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossche. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
0: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: België stuurt een BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgische kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricaert en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.